Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Thank you.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan.
1: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar was uitgevallen.
8: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
9: Ze moest in coma.
10: Of ze krijgt chemokuren.
11: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
12: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
13: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
14: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
15: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
16: Here's to all you folks that might have loved life a little too much on a Saturday night.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

This is Crossroad Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars, we begonnen het uur met een zootje ellende, Troubles. Maar zo erg is het ook niet, want het was de band Broke Down Trucks. En dit wordt deel 5 in de serie over trucks en hun bestuurders. Eerst heb ik gekeken naar country bands met truck in de naam. Daar vond ik er maar 4 van. En ergens op het net vond ik dit. Wat begon als een informeel opnameproject van de broers House, is uitgegroeid tot de rockende band Broke Down Trucks, bestaande uit vrienden en gastmuzikanten. Weer wat geleerd, maar dat rockende heb ik niet zo gemerkt.

band Drive-By Truckers uit Athens, Georgia, heeft 28 cd's gemaakt. Maar ik vind ze allemaal niks en geen country. En daarom nam ik van Little Bonnie een ingekorte versie. Truckstop is een countryband uit Duitsland. Lucullus Reichlin schreef de muziek en Klaus-Dieter Eckart de tekst van Take It Easy, Altus House. De LP, die ook zo heet, is een van hun 46 albums. Tjoh. En Truckstop Rules lijkt me weer gewoon uit Amerika te komen. Maar zij zijn gespecialiseerd in herrie. Hoewel Hard to Climb nog wel aardig begint. Dit is een slecht begin van dit uur. Laten we maar eens kijken of de albums met Truck meer opleveren.

Terug in heet een van de 5 LP's van Bobby McKay uit Kentucky. Ik koos van Long Night Home en ik was niet ontevreden over hem. Hij had er voor de hele LP 10 man aan hulptroepen bij. En Boxcar Willie zong en praatte 42 albums vol tussen 1976 en 1993. En een ervan heet Truck Driving Favorites. En daarvan nam ik How Fast Them Trucks Will Ride. Zijn echte naam was Les Hill Travis Martin. En toen hij in 1999 overleed aan leukemie, was hij 67 jaar. En de Nederlandse band Kellix maakte ook de cd Keep on Trucking 14 Trucker Songs. Met één grote fout, de drummer. Moving On is een liedje van Merle Haggard. De groep bestond hier uit 8 man en die hadden als gast nog Wim Pols, Tekla Rutting en Astrid Langeland erbij. 11 dus.

Een van de 9 albums van George Frame heet Hot Licks, Cold Steel en Truckers Favorites. En daarop staat ook dat leuke Dickie Licky Low. Kent u hem niet? Nou, dat kan, want hij trad op als Commander Cody en zijn band noemde hij The Lost Place.

En het AMN. Ik ben geen grote fan van Dale Watson, maar hij is inmiddels een erkend country artiest en hij maakt onder andere de Trucking Sessions Volume 1, 2 en 3. Op dat laatste album staat ook het lied over Philip at the Station. En 68 albums verschenen er in de loop van de tijd van Dave Dudley. En daar zitten heel wat bij met songs over de highway en 2 met truck in de titel. Keep on Trucking en Truck Driving Son of a Gun. En van het tweede nam ik het lied Canadian Sunset uit 1965. Daarin werd hij begeleid door de country gentleman. Niet de echte, maar de band die Dave zo noemde.

Del Ries maakte in 1973 Truckers Paradise en 6 jaar later Trucking and Moving. Van de eerste nam ik The Older the Violin, The Sweeter the Music. En van de tweede Son of a Coal Mine. 2 van 1 artiest, ja, omdat ik hem toch wel aardig vond. Hij was 74 toen hij in 2007 overleed aan de gevolgen van een longemfyseem. En zijn grootste hit was over het meisje op het billboard dat niks aan had. Ja, een smile. 1 van de 32 LP's van de Canadees Dick Nolan heet Truck Driving Man. En daarvan nam ik een lied over een trein. Wabba's Cannonball. Hij leefde van 1939 tot 2005. En toen hij 12 was, trad hij al op voor publiek.

En dan hadden we toch nog een onbekende, Donny Robertson. Ik heb één cd van de man en het 2008. En die heet Truck Driving Honky Tonk Cowboy. Ik koos ervan Making You a Memory. Maar ik kan u niks over hem vertellen. Het spijt me. Ik vond Tennessee Whiskey van Jason Boland en de Stracklers wel een aardig liedje. Er staat op een cd Truck Stop Diaries. En de tweede van de tot nu toe 13. En toen hadden we weer eenmaal nog een dame in deze mannenwereld, Jeannie C. Reilly, want een van haar albums heet Truck Driver's Dream. Ze leek een slecht huwelijk achter de rug te hebben, want ze zong over One Slightly Used Wedding Band. Maar ik heb nog een dame voor u hoor.

De LP van Kitty Wells heet Truck Driver Sweetheart en dat was ze, want ze luisterde graag naar haar. Om ze van zich af te houden, zong ze What Locks the Door. De opname was niet eens zo heel erg oud, 4 november 1967, maar hij kwam rechtstreeks van een veelgedraaide LP. Niet bekend wie er meededen, maar de pianist moet toch Floyd Kramer zijn geweest. Wolf Milestone uit Canada zong over Seasons I Spent Without You. En dat is een van de tracks op zijn cd Where My Truck Stops. Ik kende hem niet, maar ik kreeg een mailtje van hem nadat hij naar mijn radioprogramma had geluisterd. Hij stuurde me vervolgens dit album toe en ik vind het helemaal geen slecht ding. Highwaymen kunnen struikrovers zijn, maar ook mannen van de snelweg. En die worden bedoeld in het lied van Philomena Beckley. Hey, weer een dame. Ik haalde het van haar Truck Driving Woman. Op de hoes zit ze bij zo'n grote vrachtwagen, maar dat betekent toch niet dat ze erin rijdt.

Sneaky Raider van de Lonesome Valley Singers kwam ook weer van een oude LP. Dus jammer van het krassen, kan er niks aan doen. Hij heet Truck Driving Songs. In de jaren 60 en 70 maakten ze er toch een 20 LP's. En dan traden ze ook nog op onder andere namen. Truckstop van Jerry Smith komt uit 69 en het lied zonder woorden was getiteld I'll Always Be In Love With You. Hij was vooral handig met het keyboard en slechts een enkele keer zong hij erbij. En dan heb ik voor u straks nog Jim Nesbitt met een mooi liedje Living the Life of Riley. Het staat op zijn album Truck Driving Cat with Nine Wives. Hey. Er zit van alles in die titel alleen al. Het was zijn eerste uit 1968 en er zouden nog maar een paar op volgen, maar hij was ook vooral discjockey. Mocht er tijd over zijn? Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Tot straks. Oh, Kiddy Up Co natuurlijk. Wink Martindale.

We gaan in dit uur terug naar 1967. Even rekenen, dus 59 jaar geleden. Ik ben benieuwd wat we nog kennen en herkennen. Eerst nemen we de nummer 1 hits in Amerika en we beginnen met januari. Jack Green was op 24 december op kop gekomen en zou zich tot en met 4 februari weten te handhaven met There Goes My Everything. Het werd geschreven door Dallas Frazier en Ferdinand Husky had het 4 maanden eerder al uitgebracht.

Op 11 februari kwam Loretta Lynn 1 week bovenaan met Don't Come Home a Drinking with Lovin' on Your Mind. Uit het Mary Servaas genre. Ze schreef het zelf samen met haar zus Peggy Sue. En Floyd Kramer zat achter de piano en speelde erop. En Buck Owens nam de toppositie over, bleef 2 weken op kop, maar kwam 11 maart weer voor 2 weken terug. Where Does the Good Times Go? De eerste opname in februari 1966 werd niet uitgebracht en die van 6 april werd een hit, maar pas nadat ze er nog een paar violen bij hadden gezet. Merle Haggard stond met The Fugitive op 4 maart eenmalig bovenaan. Het echtpaar Casey en Liz Anderson schreven het en noemden het I'm a Lonesome Fugitive, maar dat vond Merle te lang. De meeste navolgers zouden wel de volledige titel aanhouden.

Op 25 maart kwam Jim Reeves op 1 met I Won't Come In While He Is There. En dat was er eentje die we toch helemaal vergeten waren. Hij bleef maar 1 week op kop staan. Hij had wel hulp van de groep Strijkers en van de Anita Keursingers. En Georgia Jones hield het 2 weken vol met Walk Through This World With Me. Hier deden de Jordaniers mee en we wisselden elkaar een beetje af.

0: 29 april kwam Need You van Sonny James bovenaan in de Country Hit Parade. Het was al in juni 65 opgenomen, maar het singeltje verscheen pas in januari 67. 13 jaar eerder zong hij alles That's How I Need You. Sam's Place van Buck Owens hield het warempel 3 weken vol op kop. In de band had hij 4 toekomstige countryzangers. James Burton, Doyle Holly, Red Simpson en Don Ritz. Alle 3 zouden ze later nog behoorlijk populair worden ook. En ook deze was al in augustus 65 opgenomen. De tijd ging nog niet zo snel vroeger. Vince Stewart had het na 2 weken weer gezien met It's Such a Pretty World Today. Win nam het in januari op en hetzelfde jaar nog zou het 21 keer worden gecoverd. En niet door de minste ook. Bobby Lewis, Nancy Sinatra, Carl Smith, Eddie Arnold, Loretta Lynn, Kitty Wells, Stonewall Jackson, Connie Smith. En zij had er ook nog een hitje mee.
1: Oh!

Jacqueline had al aardig succes gehad in januari, maar hij had weer een nieuwe, All The Time. En ook die hield het 5 weken vol op de eerste plaats. En dan leverde What Lockste Door hem ook nog een tweede plaats op. Je kunt hem dus gerust wel de artiest van 1967 noemen. David Houston bleef met With One Exception maar 1 week bovenaan. Op de B-kant stond Sweet Sweet Judy, dat het in mijn herinnering toch beter deed. En ook Marty Robbins kon slechts 1 week genieten van Tonight Carmen. Toch ook eentje die het lang volhield. Opvallend is trouwens hoe weinig verrassingen er zijn. Het zijn allemaal de gelouterde artiesten die bovenaan in de hitparade kwamen in 67.

Op 5 augustus kwam er toch weer eentje bovenaan die het 4 weken volhield. Sonny James met I'll Never Find Another You. Australiër Tom Springfield had het geschreven. Hij had al aardig roem vergaard met zijn broer en zus als de Springfields. En schreef deze song voor de Seekers, ook van Down Under. En Merle Haggard zong over een branded man en kwam 1 week op kop. Op 10 april werd het opgenomen en al op 17 juni lag het in de winkel. En Merle schreef het zelf. En de tweede topper van Buck Owens dit jaar was Your Tender Loving Care, eveneens 1 week. Het werd op 8 november 66 opgenomen en later overdubbed, maar ik aanneem met de violen. Nou, die raakte spoorloos. Gelukkig hadden ze de originele opname nog en overdubden die dus nogmaals voor de tweede keer.

David Huston voor de tweede keer, maar nu samen met Tammy Wynette en My Elusive Dreams. Een geweldige song en toch maar 2 weken op kop. Curly Putman schreef het samen met Billy Sherrill en Curly had het ook al een week eerder zelf uitgebracht. Ah, maar dit is toch echt een song voor een duo. Laura van Leon Ashley hield het weer slechts 1 week vol en dat was toch ook een prima nummer. Leon schreef het zelf samen met Margie Singleton. En Eddie Arnold stond op 7 oktober weer bovenaan met Turn the World Around. Volgens mij doet hij dat uit zichzelf wel, maar hij wilde blijkbaar dat we de andere kant op gingen. Ben Peters schreef het en Timmy Duro en Big Maybell, nooit van gehoord, hadden het al eerder uitgebracht.

Ja, ik had alle nummer 1 hits van 1967 willen doen, maar ik keek toevallig op de klok. En daarom stopte ik naar I Don't Wanna Play House van Tammy Wynette, dat er 3 weken volhield op kop. Wat opvalt, verreweg de meeste waren mannen. Zelden waren de songs langer dan 3 minuten. De meeste zaten rond de 2.30. Bijna allemaal sterven ze weg of veden ze oud, zodat je ze lekker in elkaar kunt laten overgaan. En ik hoef ze ook nooit te dempen, zoals tegenwoordig. Als ik snel ben, kunnen we er nog 2 doen. David Houston met You Mean the World to Me, dat op 4 en op 11 november bovenaan stond. En Sonny James met It's the Little Things, 5 weken bovenaan. Wordt vervolgd. En tot straks.

0: Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vedeveen.org.

Dit wordt deel 2 van de serie met brothers. Het maakt me niet uit met hoeveel ze zijn, als het maar bluegrass of all time is. En de Hart Brothers brachten prima bluegrass met Are You Missing Me? Heeman of Tip speelde banjo en Miron of Piet is mandoline en ze hebben er 3 vrienden bij. In 1987 maakten ze hun eerste cd en intussen zijn het er 7.

Drie groepen die allemaal uit North Carolina kwamen. Bill en Earl Bolick traden niet op als de Bolick Brothers, maar als de Blue Sky Boys. En omdat ik ze zo graag mag horen, heb ik dat even door de vingers gezien. If You Give Me Your Love werd 13 oktober 1936 opgenomen. You'll Always Be My Blue-Eyed Darling van de Murphy Brothers is iets jonger, augustus 1950. Fred Murphy gitaar en leadzang, Dewey Murphy in mandoline, John Murphy bas en zijn vriend Joseph Medford banjo. In de jaren 50 maakten ze twee LP's. En de Boyd Brothers zaten in de Little Church Back Home. Garland zong lead vocals, Jim speelde mandoline, John ritmegitaar en voor de banjo en de bas hadden ze Elvin Tolley en Louis Nelson. Tussen 1980 en 1993 speelden ze 5 albums vol.

Ik heb van de Everett Brothers één album, dus dat was makkelijk kiezen. I Just Steal Away and Pray. Ze hebben er trouwens nog eentje gemaakt. De familie Everett exploiteert in Suwanee, Georgia, een muziekbar waar tal van bands al hebben opgetreden. Zelf zongen ze ook, als family en als brothers. En die brothers waren Roger, Randall, Leroy, Pauline, dat lijkt me toch een zuster, en haar zoon Ray Dieten. Ook één zuster dus. En de Canadese Boutillier Brothers brachten Nelly thuis, Seeing Nelly Home. Larry speelde gitaar, Ken Banjo en Bill Bass. En wie er verder meededen, heb ik niet kunnen vinden. In de jaren 60 maakten ze 4 LP's. En de Brothers Apostrophe en Bluegrass brachten een lied over Billy McGee. Dit zijn Glenn Dyer, Leroy Prince, Phil Franklin, Parks Eisenhower. Maar dat schrijf je anders hoor. Wheatham Wall en Bill Wall. En die laatste twee zijn er toch ook nog broers. En die Eisenhower, dat schrijf je I-C-E-N-H-O-U-R.

Shelly Johnson kreeg een serenade van de Gillian Brothers. Steve speelt fiddle en mandoline. Russell gitaar, banjo en bas. Nou, het eind van de jaren 70 hebben we 2 LP's van ze. En daarvoor hadden ze al 15 jaar voor square dance parties gespeeld. De Killers Brothers waren productiever. Down by the River is een titelsong. Larry speelt banjo en gitaar, John ook gitaar en hij zingt de lead. En de anderen zijn Owen Saunders en Andy Dye. Ze komen uit Georgia en maakten in de jaren 90 6 albums. En van de K Brothers kennen we alleen de cd zonder titel uit 2018. En daarop staat ook Be On Time. En volgens Discogs volgen 2 zussen de basis van de band. Maar die zitten er goed naast, want het zijn 3 heren met baarden.

Het Smit Brothers Bluegrass Orchestra, zo heette ze volledig, brachten ons naar Rocky Top. Hun LP heet Old Grass, New Grass, Bluegrass. Dat is hun enige en die komt uit 1976. David Dees, banjo. Arthur Smit, fiddle, gitaar en mandoline. Tim Smit, bas. Clay Smit en Tommy Veel, allebei gitaar. En die Arthur Smit is inderdaad Arthur Guitar Boekie Smit. Clay is zijn zoon en Tim is een neef van hem. Dus geen broers. De Blom Brothers en de Bluegrass Swedes uit Zweden pakten de Last Train. Elf speelt gitaar en zingt de leads. Lars mandoline en ze hebben er nog vier vrienden bij. Onder wie de fiddler Thomas Hecklund. Hun enige cd zonder titel is uit 78. En van de Charles Brothers heb ik er twee, allebei uit 1973. En meer hebben ze ook niet gemaakt. Dark Hollow staat op Wilderness of Wine. Ze komen uit Beattyville, Kentucky. Dallas was 21, Billy Paul 17 en Philip Irvin 23 toen de opnamen werden gemaakt. En het lijkt erop dat ze het maar met z'n drietjes deden.

I'll Be No Stranger There haalde ik van volume 7 van de serie Early Days of Bluegrass. De Southman Brothers, de broers waren Carl en James en de andere Carl Butler, Joe Stewart en Tate Tate. De opname werd in 1949 of in 1950 gemaakt bij een radiostation in Bristol, Tennessee. En de Bijbelhauser Brothers zijn een generatie jonger en zingen dus minder beschaafd. Blue Collar Dreams staat op Sleep Thousand Years. De broers heten Aaron en Adam en Jeff Guernsey speelde mandoline en Steve Cooley banjo. Little Church House on the Hill van de Hodges Brothers beviel me beter. Op hun Bokshitto Fling Ding staan 21 tracks en dat is ook mooi. Daarnaast hebben ze er nog slechts één gemaakt en dat is jammer. James gitaar, Ralph mandoline, Felix fiddle en John White bas. Want meer broers waren er niet.

Ja, het werd nog nooit zo donker west, maar de Wilkinson Brothers zagen Light at the End of the Darkness. De LP heet Ozark Mountain Breakdown en dat is een van hun drie. Jaar onbekend, ik denk jaren 70. Larry, Gary en Charlie Wilkinson zingen alleen, voor de instrumenten hebben ze 5 man bij. De Morgan Brothers hadden Heartache in My Smile. Daar zitten 2 broers bij, maar geen Morgan. John en Don Sternberg met banjo en mandoline. John Parrott en Charlie Malik zijn de andere en ze komen uit Oshkosh, Wisconsin. De LP uit 1976 heet Northern Lights en dat is een van hun 4. En nu kunnen we nog maar eentje doen. De Looping Brothers uit Duitsland met The Engineers Don't Wave from the Trains Anymore. Zoals ze in 1954 nog deden. Het komt van een demo en het zijn Ulrich Sieker en Matthias Malcher. Hij zei geen broers. Wordt vervolgd en tot de volgende week.

met I Don't Want to Spoil the Party. En dat zal ze ook vast niet doen, want aanstaande zondag viert ze haar 71ste verjaardag ongetwijfeld met een geweldige party. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Op 17 en 18 oktober aanstaande, dan is Roseanne Cash weer in Nederland voor 2 optredens. Met aansluitend op 20 oktober een optreden in Antwerpen. Dus fans, opgelet, ga je kaartjes vastkopen, want er wacht je een fantastisch concert. Ik heb Roseanne Cash de vorige keer gezien in Tivoli Vredenburg en het was echt geweldig mooi. Het komende uur hebben we in Country Love wat mooie nieuwe albums weer om te laten horen. Onder andere het nieuwe album van Abe Mac, Sad Cowboys Club. We draaien vanmiddag de titelsong.

Sad Cowboys Club. Zo heet het album en de song van Abe Mac. Na een afwezigheid van ruim 10 jaar verscheen er op 8 mei jongstleden het 20ste studioalbum van Amy Grant. Uiteraard is een van de gasten op het album Manly Vince Gill. Ook dochter Corina Gill doet een stukje mee. Maar we draaien vanmiddag The Me That Remains, de titelsong van het album. En natuurlijk het mooie duet wat ze samen met Manly Vince Gill zingt, Friend Like You, Amy Grant.

Amy Grant en Vince Gill, Friend Like You. Het komt van het album The Me That Remains. Het verscheen op 8 mei jongstleden. Meghan Maroney was genomineerd voor de Female Artist of the Year, maar is het niet geworden. Wie het wel is geworden, hoort u later in Country Love. Maar niet getreurd, want deze jonge zangeres krijgt de kans echt nog wel een keertje. Haar album Cloud Nine, dat onlangs verscheen, is prachtig, net als de titelsong. En die draaien we van Meghan Maroney.

Megan Maroney met Cloud 9. Het komt van haar gelijknamige album dat eerder dit jaar verscheen. Het gebeurt nog wel eens dat een album op de stapel blijft liggen van luisteren. Dat gebeurde helaas met het album van Trey Hedrick. Het kwam uit op 17 oktober vorig jaar en het is zijn debuutalbum Sing Appalachia. Trey Hedrick is een moderne Appalachian singer-songwriter en multi-instrumentalist. En bespeelt onder andere fiddle, mandoline en gitaar. Op het album een prachtige song die we voor vanmiddag hebben uitgezocht. Passing Through, Trey Hedrick.

De mooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Casey Musgrave hoorde u. En u hoorde in de harmony vocals Miranda Lambert. Veelzijdig als die is, schreef ze ook mede deze song van de Casey Musgraves. Horses and Divorces. Het staat op haar nieuwe album Middle of Nowhere dat 1 mei is uitgebracht. 24 april jongsleden verscheen het album Unwanted van Dale Watson. Wij draaien vanmiddag de titelsong.
1: I've been on my own since I was 14 years old. Wish I knew then what I know now. Lovers come and go, they'll always come and go. Just like their love, just like their vows.

Bill Watson met de titelsong van zijn nieuwe album Unwanted. En ik kan u één ding zeggen, wij willen dat album wel. Want het is een schitterend album in de stijl van, zoals u net deze song ook hoorde, Waylon Jennings, songs in de stijl van Merle Haggard. Als er iemand is die de muziek voordraagt van deze legendes, dan is het Bill Watson wel. En alleen daarom is het album al meer dan de moeite waard. Afgelopen maandag vierde George Strait zijn 74ste verjaardag en Country Love vierde dat met een speciale uitzending rondom George Strait. Vanmiddag is onze gospel dan ook van George Strait. Van het album Troubadour draaien we vanmiddag I Saw God Today, George Strait.

John Newey met My Window Faces South. Het komt van zijn album Neck to Neck. En na onze instrumental is het weer tijd voor Race 100. Want 2026 is het 100ste geboortejaar van Ray Price. Vanmiddag een song van het album Heart Songs uit 1957, Faded Love. Deze song werd geschreven door de gebroeders Bob en Billy Jack Wills en hun vader John Wills. Het is een western swing fiddle tune en de melodie komt eigenlijk al uit 1856 van de ballad Darling Nellie Gray. Vader John Wills kende deze melodie nog uit zijn jeugd als een fiddle tune. En samen met zijn zoon schreef hij de tekst voor Faded Love. Vanmiddag dus in de uitvoering van Ray Price.

Ray Price met zijn uitvoering van de Bob Wills klassieker Faded Love. John Carter Cash beheert de nalatenschap van zijn ouders Johnny Cash en June Carter Cash. Met enige regelmaat brengt hij songs uit die nog niet eerder uit zijn gebracht, die hij dan ergens gevonden heeft in huis of in de studio. Wat hij ook onlangs opnieuw uitbracht, dat is een song uit 1970. Een duet dat ze samen zongen voor tv en wat destijds erg populair was. 'Cause I Love You. Hij maakte er een mooie gemasterde versie van. En die draaien we vanmiddag in Country Love.

Johnny Cash en June Carter Cash met Cause I Love You. Afgelopen maandag was het niet alleen de verjaardag van George Strait, maar werden ook de American Country Music Awards uitgereikt. En wat niemand verraste, dat was dat de Song of the Year Choosin' Texas van Ella Langley was. En niet alleen werd Choosin' Texas Song of the Year, maar ook Single of the Year. En Ella Langley werd gekozen tot Female Artist of the Year. Kortom, die heeft een leuk feestje gehad afgelopen maandag. En ik kijk er niet van op als ze dat in Texas heeft gevierd. Ella Langley met Choosin' Texas.

Ze werd niet alleen Female Artist of the Year, maar ook nog Artist Songwriter of the Year. En dat is best wel apart, want Houston, Texas is geschreven door Miranda Lambert. En die is daar niet voor genomineerd. Kortom, Ella Langley gaat er met heel wat awards onder de arm vandoor, want behalve dat won ze ook nog Music Event of the Year. Don't Mind Me If I Do, een song die ze samen zingt met Riley Green. De award voor Male Vocalist of the Year die ging dit jaar naar Cody Johnson. En hij won ook de award voor Entertainer of the Year. En dat is eigenlijk de belangrijkste, grootste award zo ongeveer die je in de muziekindustrie kunt winnen. Cody Johnson nam hem mee naar huis toe van zijn album Leather Deluxe Edition uit 2023 was zijn song The Fall ook genomineerd voor Song of the Year. Maar die is het niet geworden. We draaien hem toch vanmiddag even als een eerbetoon aan Cody Johnson, Entertainer of the Year.

Willie Nelson met Fly Away. Het staat op zijn album Dream Chaser dat volgende week vrijdag verwacht wordt. Gisteren werd de single alvast uitgebracht. En wederom een schitterende song van Willie Nelson. We komen daarmee aan het eind van dit uur Country Love. We gaan eruit met Emmylou Harris. Het concert afgelopen woensdag was natuurlijk geweldig in de Doelen. Het is fenomenaal hoe haar stem nog is op de leeftijd van 79 jaar. Emmylou bedankte haar Nederlandse fans uitgebreid. Want zoals ze zei, omdat jullie komen, kan ik dit blijven doen. Omdat jullie de zalen vullen. En mijn carrière is hier begonnen, in Nederland, ruim 50 jaar geleden. En de song waarmee haar carrière begon destijds, C'est la vie, dat is de song waarmee Emmylou Harris afscheid nam van haar Nederlandse publiek. En dat is ook de song waarmee wij het weekend vandaag ingaan. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Ga lekker genieten van het mooie Pinksterweer. En graag tot volgende week.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Hey, ik ben Ina Rose en je luistert naar Crossroads Country Radio.
1: Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

It's a big house on a hilltop, without love and without pride.

I know I'd never make that same mistake again.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Carmen Veneke.
1: Hier John Schetz.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsen.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Nou, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry. En we gaan natuurlijk Kitty Wells, we gaan mee starten. I Don't Claim to Be an Angel is geschreven door Johnny Wright, Jack Englen en Jim Englen. Het staat op het album Country Hit Parade van Kitty Wells. En Kitty is geboren als Ellen Braille Deason in Nashville, Tennessee. En leefde van 1919 tot 2012. Ze wordt ook wel de Queen of Country Music genoemd. En Kitty was actief van 1936 tot 2000. Geïntroduceerd in de Country Music Hall of Fame in 1976.

Peter Trenholt's familie kwam in 1772 vanuit Engeland naar de Nieuwe Wereld. En Peter is geboren op 29 juli 1949. En hij is opgegroeid in het prachtige kunstplaatsje Pugwas aan de noordkust van Nova Scotia. We gaan naar The Bed by the Window.

En we gaan naar de special van deze week. En dat is met Ferlin Husky. Ferlin Eugene Husky. Leefde van 3 december 1925 tot op 17 maart 2011. En Ferlin was een Amerikaanse countryzanger die even bedreven was in honky-tonk ballads, gesproken voordragen, rockabilly en popnummers. Van 1948 tot 1953 nam hij plaat op onder de naam Terry Preston. En Ferlin creëerde en nam ook op onder de naam Simon Crum, een komisch uitgesproken boerenjongen. We gaan naar I Feel Better All Over.

0: Ja, Ferland Husky werd geboren in Gumbo, Missouri. Een gemeenschap in het noordwesten van St. Francis County, Missouri. Zijn moeder noemde hem Ferland, maar zijn naam werd verkeerd gespeld op zijn geboorteakte. En nadat hij de middelbare school had verlaten, verhuisde hij naar St. Louis, waar hij werkte als vrachtwagenchauffeur en staalfabrieksarbeider, terwijl hij s'avonds optrad in honky-tonks. We gaan naar country music is here to stay.
1: Doggie's lavender. Huh? Hand me the screwdriver. What you want it for, Rum? I'm trying to fix it that blame radio. Well, if you get it fixed, you probably can't get any country music. I don't know so much about that lavender. There's still a few of us left. Yeah, I know there's very few at that. Hush, Doggies, I think it's working. It's country music, too.

0: I doggies, I wonder if everybody feels that way.
1: About what, Rum?
0: About country music.
1: Well, that's the way I feel about it.
0: I know you do, Lavender, but what I mean, I wondered if everybody felt that way. I doggies, somebody's at the door.
1: Let him in.
2: Come in.
1: Yes, come in.
3: Howdy, friend.
0: What do you think of country music, Hoss?
3: I need to believe it's here to stay.
4: Villain, oh nee, dat hebben we al gehad. Na de oorlog bleef Husky zijn Simon Crumb-personage ontwikkelen, terwijl hij tot het eind jaren 40 als discjockey werkte in Missouri en vervolgens in Bakersfield, Californië. En Villain begon de artiestennaam Terry Preston te gebruiken op suggestie van Smiley Burnett, die beweerde dat Villain Husky nooit op een uithangbord zou werken. We gaan naar Wings of a Dove. On the

0: In 1953 tekende Fullen een contract als honky-tonkzanger onder de begeleiding van Cliffy Stone, die ook Tennessee Ernie Ford managed. En Fullen ging weer zijn geboortenaam gebruiken, hoewel zijn achternaam voor eerste paar singles als Husky met een E werd vermeld. En een paar singles flopten voordat A Dear John Letter met Gene Shepherd dat jaar een nummer 1 werd. We gaan naar Don't Be Mad.
1: Well, you know how a kitten be found. Sitting at home, petting my whole hand. Feeding him a bone, don't be mad at your sugar dad. Well, baby, if it makes you sore, I won't pet him no more. I save my love for you, I'll kick him out the door. Don't be mad at your sugar dad. I don't want no other love, baby, instead you I'm thinking of. I'll get rid of that happy dog. Do the things you want. I'll jump like a big bullfrog. But I'll

In 1960 werd Bob Ferguson's Wings of a Dove zijn grootste hit, die 10 weken lang bovenaan de country-hitlijsten stond en nummer 12 bereikte in de pop-hitlijst. Husky stond ook bekend om zijn vermogen om andere populaire country-zangers te imiteren, waaronder Tennessee Ernie Ford en Kenny Wells. Hoewel hij niet meer nummer 1 hit scoorde, behaalde hij tussen 61 en 72 nog wel 3 dozijn hits. We gaan naar What Am I Gonna Do Now?

Husky leed jarenlang aan een hartaandoening en werd vanaf eind jaren 70 meerdere malen in het ziekenhuis opgenomen. Onder andere voor een hartoperatie in 2005. Op 17 maart 2011 overleed Husky aan hartfalen in het huis van zijn dochter in Westmoreland, Tennessee. En Fallon Husky was een van de eerste countryzangers die een ster kreeg op de Hollywood Walk of Fame voor zijn opnames. We gaan naar de laatste alweer, Between Me and Blue. Oh.

We gaan naar het blokje non-stop. En dat doen we met Clarence Eugene Snow. En die leefde van 9 mei 1914 tot en met 20 december 1999. En Hank Snow, daar hebben we het over, was een Canadese country muziekgitarist, zanger en songwriter. Hij nam 140 albums op en had meer dan 85 singles in de Billboard Country hitlijsten tussen 1950 en 1980. En Snow had succes in de country muziekhitlijsten. We gaan twee van hem draaien vanzelf. I'm Moving On als eerste en daarna Yellow Roses.

We gaan naar het blok Benelux artiesten. We beginnen met de Dixie Aces. Die spelen Smoky Places. En dat is geschreven door Abner Spector. En staat op het album I'm Still Missing You van Ronnie McDowell. En is uitgebracht in juni 1988. Maar het is als eerste uitgebracht door de Corsairs. Met de stem van J. Bert Ussel in december 1961.

Umbeval is Jasper County en ja, ontstaan uit de groep Colonel Hammond's Four. Die stopte om meerdere redenen en ja, het bloed kan, gaat waar het niet kan gaan, kruipt waar het niet gaan kan, zeg maar. En ze zijn toch weer begonnen, drie van de Colonel Hammond's Four, onder de naam Jasper County. Alleen ja, de laatste tijd hebben ze toch maar weer de naam veranderd naar Colonel Hammond's Four, omdat het te veel verwarring veroorzaakte. We gaan Everybody Falls in Love Again.

In 1978 richtte Peter van den Heuvel de Peter Hill Band op. En naast Peter van den Heuvel bestond de groep uit Karel Fransen, Toon van Houtem en ex-Tumbleweed Jack Poetirai. In 1979 verscheen het tweede album met country klassiekers en Peter Hill was vele jaren verbonden aan de Tilburgse countryband Savannah onder leiding van Marcel Smulders. We gaan naar Baby's Got a Hold on Me.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Nou, welkom terug. Nog een uur country muziek met ondergetekende Country Harry, zeg maar. We waren bezig met het blok Benelux artiesten en we hebben nog twee te gaan. En de volgende, ja, daar zal ik met Marty van Houten uit Sierhuis de Veen wel plezier mee doen, denk ik. Jack Jersey met Mary Jane.

De sleutelfiguur in die plaatselijke kleurlingenband, wat toen de tijd nog argeloos zo genoemd kon worden, was Ronnie Fleur, uit 1935 geboren, de Indische Nederlander die in Vlissingen woonachtig was. Hij startte in 1960 met Ronnie en his Javelins. We gaan van hem, Mijn schat ligt boven ginds achter de sterren.

We gaan naar Luisteren van Gelijk. En dat doen we met het nummer Memories Are Made of This. En dat is een populair nummer over nostalgie. Geschreven in 1955 door Terry Gilkinson, Richard Dare en Frank Miller. Ze waren leden van een driekoppige groep genaamd de Easy Riders, die als begeleidingsband fungeerde voor Dean Martin's versie van dit nummer, die ook in 1955 werd uitgebracht. Het nummer werd voor het eerst uitgebracht door Mindy Carson met orkest van Ray Conniff en de Columbians. En Carson's versie bereikte nummer 53. Nou, we gaan hem horen in de uitvoering als eerste Jim Reeves en daarna die van de Stedler Brothers. En bovendien, dit is op verzoek van Jan van Houten uit zijn huis te Veen.

Alexis Sims, ook wel bekend als Lexi. En Alexis heeft een grote passie en liefde voor muziek en kunst. Ze is zangeres, songwriter en muzikante. Ze zingt al sinds haar jeugd in de kerk en speelt instrument sinds het begin van haar middelbare schooltijd. We gaan naar van hem, van haar, verder. Vader from the Tour.

Dean is Afraid of the Dark is geschreven door Dolly Parton en is als eerste uitgebracht in juli 1968 door Parton Wagener en Dolly Parton. Het is ook in het Frans geschreven door Larry Robichaud en dan is het Puur de la Nuit. Ik hoop dat ik goed uitspreek trouwens, maar het is op verzoek van Henk en Thea van de Werf uit Burgum. En heeft hij ook een verzoekje? Geen probleem. Even een mailtje naar countryrens@rtvnof.nl. Dus countryrens@rtvnof.nl. Dan gaat het goed komen.

Little Old Wine Drinker Me is een country popnummer uit de jaren 60, geschreven door Hank Mills en Dick Jennings. En de titel parodieerde een destijds bekende slogan uit tv-reclames voor het wijnbedrijf Italian Swiss Colony. The Little Old Winemaker Me. Het lied gaat over een man die zijn liefdesproblemen probeert weg te drinken. Ook dit is een verzoek van Onno Tuinstra uit Drachten. We gaan hem horen in de uitvoering van Charlie Walker.

We gaan naar een blokje non-stop. Jane Shepherd is geboren als Ollie Imogen Shepherd in Pauls Valley.

Jackson. En die een 53 contract voor haar bemiddelde. We gaan er twee van draaien. Haar eerste single, Adair John Letter. Die ze samen zong met Lefty Frissel. Furlan Husky. Hoi, Furlan Husky. Ik ben even met de naam in de war. Furlan Husky. En de volgende is Second Fiddle to an Old Guitar.

Edward Garvin Futz is geboren in Lafayette, Louisiana, op 19 augustus 1944. Maar professioneel bekend als Eddie Raven. En Eddie is een Amerikaanse countryzanger en songwriter. En Raven was actief van 1962 tot 2018 en bracht muziek uit voor verschillende platenlabels. We gaan naar Cowboys Don't Cry.

Ja, Riebe McIntyre is volgens mij niet komen opdagen, want ik heb haar niet gehoord. We gaan nog één keer een luisteren vergelijk doen. En dat doen we met How Much Is That Donkey in the Window. Is een populair nummer geschreven door Bob Merrill en voor het eerst geregistreerd op 25 september 1952 als The Donkey in the Window. En de bekendste versie van het nummer is opgenomen door Patti Page op 18 december 1952 en uitgebracht in januari 1953. En Homer en Jethro maakten ervan How Much Is That Hound Dog in the Window.

De uitdrukking smoke goes up, goes up and money goes down is een klassiek spreekwoord dat vaak wordt gebruikt in de context van roken, gokken of geldverspilling. Het nummer Smoke Goes Up, Money Goes Down is een populair bluegrass nummer dat beroemd is geworden door de uitvoering van de band de Dixie B-Liners. We gaan hem horen in de uitvoering van Alan Kennedy.

En we sluiten af met Stonewall Jackson en Friends. En dat is Box Caravelli, Charlie Daniels, Johnny Russell en Marty Stewart. Smoke along the track. Tot volgende week.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Dit is Moonlight. Presentatie André van Overhagen.
1: Ja, welgemeend goedenavond. Van deze, ja, ik kan het wel een beetje zeggen, een soort van zonovergoten avond. Even naar de klok van 8. En tijd voor 2 uurtjes lekkere country love songs in Moonlight. Zo op de laatste donderdag van deze maand. En we schrijven de maand mei 2026. En donderdag de 28ste om precies te zijn. Welkom en fijn dat u afgestemd bent op Crossroads Country Radio. Neem u mee tot de klok van 10 uur. En ja, ik heb een selectie gemaakt. Ik heb in de schatkamers gezeten van Crossroads Country Radio. En ik heb wat juweeltjes opgezocht. Bekende en onbekende. En natuurlijk hebben we ook de vaste verzoekjes van onder andere Johan en Jan. Dus dat komt allemaal voorbij. Ook voor u staat de verzoeklijst geopend. Mocht u wat willen horen, u bent van harte uitgenodigd om iets aan te vragen. En u begrijpt het. We draaien uitsluitend en alleen country love songs deze 2 uur. Ja, gevolgd door nog denk 2 uurtjes non-stop Moonlight. Dus u zit er zwoel bij vanavond. We begonnen met Bobby Kreiner. The one I love the most. En over de liefde, daar gaat het. En of dat nou onze liefde is, daar gaan wel de broertjes Bellamy over zingen. Our love.

Ja, Baby Blue. Natuurlijk bekend nummer, Baby Blue. Zelfs nog eens door George Baker Selection vertolkt. En daar hadden ze toch wel een redelijk hitje mee. Dat was het, begin jaren 70. Ergens in die buurt. En dat was een verzoekje. Kom af van de pen van Johan. Zou jij Forever Young willen draaien met Baby Blue? Zou je dat willen doen voor Brigitte? Die rijdt met haar nieuwe auto naar Friesland, naar haar zoon Guido en zijn vriendin om bij te praten over hoe het gaat met hun twee. Guido heeft pas weer een nieuw zeilschip gekocht en samen willen ze door Friesland heen varen en de rivieren, ja, bestormen, om het zo maar te zeggen. Ook de twee dames Julie en Linde worden even in het zonnetje gezet. Die hebben weer kermis gevierd met veel prijzen, want die twee zijn zo enorm geweldige en gezellige meiden die totaal geen blad voor de mond nemen. Voor hen draaien we Sam Outlaw met Who Do You Think You Are? Zullen ze vast wel eens gezegd hebben tegen ze.

Nou weet het wel of je in love bent op A Beautiful Woman, Dr. Hook. En dan de hele lange versie. Dat is me even wat. En ja, een van de zangers is vorige week overleden. Moet even kijken naar zijn naam. Want die noem ik niet zo even op. Dennis Lockery. En zo is er een tijd van komen en een tijd van gaan. Altijd aan jouw zijde, in voor- en tegenspoed. Al benoemen we niet alles meer. Je weet wie ik ben en ik ken jou goed. Al zijn we soms stil in wat we zeggen. Alles zit in onze blik. We hoeven elkaar niets uit te leggen. Bij jou vond ik mijn thuis, mijn rust, mijn veilig hart. Ik ben nog altijd verliefd op jou. Ik hou van jou, mijn lieve schat. Daarbij draaien we een verzoekje van Jan Heg. Die had gevraagd of ik Billy Yates wilde draaien in de show met Our House of Love.

klinkt als een stem van een engel, oftewel een angel. U hoorde Alison Krauss met The Lucky One. Brengt me wel op een idee trouwens, over angel gesproken. Dat is een mooie klassieker naar voren halen zo. Welke we in het begin van Crossroads Country Radio veelvuldig draaiden. Omdat het naast een mooie ballad ook nog eens een keer een mooie lijndansplaat was. Waarop mensen met heel veel plezier dansten. Of dat met het volgende verzoekje ook zo is, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het een prachtig nummer is. En daar hoef ik eigenlijk niet eens het nummer te kennen. Want ik weet als Hattie iets aanvraagt dat het vaak een mooi is. En zo door de jaren heen heb je gegeven moment of deel je muziek met elkaar. En bemerk je dat je een beetje dezelfde smaak van muziek hebt. Ook al is het in een bepaalde stroming. En dat zal hier ongetwijfeld zijn met Rolly Daniels. Die Hattie heeft aangevraagd. Met I Will Love You All My Life. En ze schrijft erbij: goedenavond André. Ik zeg goedenavond Hattie.

Ja, dat was zeker een mooie van Rolly Daniels. I will love you all my life. Ik probeer nu met mijn hart te kijken. Het voelt wat mijn ogen niet snel zien. Mijn hart kijkt overal dwars doorheen. Laat zich niet foppen bovendien. Het voelt wat het wil voelen. Je voelt als er iets mis is. Je merkt ook diep van binnen als je je een keer vergist. Een beeld is soms wat troebel. Een gevoel spreekt duidelijke taal. Als je niet naar je gevoel luistert, dan blokkeer je helemaal. Mijn hart voelde al veel langer wat mijn ogen maar niet zagen. Als ik het zelf niet meer helder zie, zal ik het mijn hart gaan vragen.

Een paar heerlijke nummers achter elkaar. Je hoorde achtereenvolgens The Modern Talking met The Heart of an Angel. En over dat nummer had ik het daar straks. Ja, die draaiden we in het begin van Crossroads Country Radio wel veelvuldig. Al moet ik zeggen, Modern Talking is niet echt een country band, maar... Ja, dan wijkt de muziek een beetje af. Althans, de muziek wijkt niet af. De linedances wijken af. Want die gingen in die tijd allerlei nummers maar bedenken om een dansje op te gaan doen. En zo kwam deze in de linedance-lijst terecht. The Heart of an Angel. En zojuist hoorde u Rick Trevino met Because of You. We gaan naar een gelegenheidsduo wat ontstond bij een avond met vrienden. Oftewel Willie Nelson and Friends Live and Kicking. We gaan luisteren met Willie naar Norah Jones, met wie jij samen I Don't Want to Get Over You gaat vertolken.

Ja, nu is even niet van Bette Midler, maar van Don Williams, zijn uitvoering van The Rose. Ik zei het al daarvoor, Norah Jones samen met Willie Nelson met I Don't Want to Get Over You. Breng ons bij je een Nederlandse countryzangeres. Te weten Ilse de Lange en deze gaan wij je op verzoek draaien. Gaan we draaien voor Thea. Gaat elke week naar de kapper en naar de nagelstudio om nog beter eruit te zien. Echt een supervrouw, een lieverd die er nog maar jong uitziet voor haar 76 jaar. Chapeau, Brigitte. Zo schrijft Johan. En nou ja, Ilse de Lange daarbij draaien. You are the dream. Wat wil je dan nog meer?

Beachy Thomas hoor u met In the Misty Moonlight. En ook die hangen we aan een verzoekje vast. Maar dan moet ik even naar mijn mailtje toe. Van mijn gevleugelde vriend. Hebben gedraaid voor Michael en Linda die graag een potje voetbal kijken. Linda vindt dat prima als Michael een voetbalwedstrijd kijkt op tv. Nou, dat mag goed ook, want anders kon het volgende maand wel eens gebeurd zijn. Want dan staat de wereldkampioenschappen voetballen voor de deur. Dus dan is het wel handig als je dat gezamenlijk kunt kijken. Of in ieder geval dat je partner dat niet vervelend vindt. Maar goed, ik zag ook dat de wedstrijden midden in de nacht... Of tenminste, om een uur of één s'nachts gespeeld worden. Nou, dan ligt deze jongen gewoon lekker te slapen hoor. Want die moet de volgende ochtend weer betijds op. Er zijn tenslotte belangrijke dingen in het leven. Jan die had in zijn mailtje Sammy Kershaw staan. Met The Love of My Life. Of ik die dan wilde draaien vanavond.

prachtig. Amy Francis met Fool Number One. En daarvoor Sammy Kershaw met Love of My Life. En die draaide op verzoek van Jan Heg.

dromen komen uit. Dromen komen soms echt uit. Als je ervoor vecht, dan gebeurt het echt. Als je in een droom gelooft, ja, dan komt hij uit. Toen ik jou voor het eerst op een foto zag, weet je wat ik dacht bij jouw lieve lach? Je bent mooi als een gedicht. En ik ben voor jou gezwicht. Ik heb mijn hart verloren geheel aan jou. Je bent de droom en de man waar ik van hou. En mijn hartewens voel ik zo intens. Want al mijn dromen komen uit. Je bent knap en artistiek. Je houdt van schrijven en van muziek. Zal ik zeggen wat ik voel? Ja, jij weet zelf wel wat ik bedoel.

leuk, Sunny Sweeney en Jim Lauderdale. En Jim Lauderdale was van de week nog in Eindhoven en in Rotterdam. Want hij was mee op tour met Emmy Lou Harris. Maar die was in Nederland voor haar afscheids farewell tour. Nou, daar is Martina McBride nog niet aan toe. En zij is aangevraagd door Hattie met That's How Strong My Love Is. En naar deze prachtige song gaan we luisteren.

Ja, het is best nog wel kundig dit hoor, om dit op een akoestische gitaar te spelen. Gabriella Cuvado met Hotel California. En die draaiden we op verzoek van Johan, speciaal voor Yvonne en Jos. Overnachten wel eens in een hotel met een minibar. En ja, er zit natuurlijk van alles in. Maar dat doen ze niet zo vaak, want eigen haard is goud waard.

aan het gedicht van de maand wordt maandelijks geschreven door Johan Heizelaar en draagt de titel Liefde. Ja, schat, liefde is alles voor mij. Je bent een zeer mooie supervrouw die de liefde deelt met mij. Ja, liefde is waar het om draait. Liefde is een evenbeeld van jou, mijn liefste. Je bent de eerste en mijn laatste liefde die ik ooit nog kan bereiken. Ja, liefde is een gevoel van ik ben er voor je, schat. Ja, liefde is gegeven waarmee we samen iets hebben als echte ware liefde. Schat, luister, je bent mijn liefde door berg en dal. En al klimmend op die top van de berg plant ik een liefdesvaandel voor jou. Alleen om te laten zien aan de wereld vol ellende, tover ik met mijn liefdestoverstaf alles weer in liefde voor jou en mij. Ja, liefde is het redmiddel om iemand te laten zien hoeveel je om elkaar geeft. Liefde is een waar wapen van Cupido om pijlen te schieten door de blauwe lucht, gevuld met mijn liefde voor jou. Liefde is iets ontastbaars dat je deelt met je geliefde. Liefde is alles wat ertoe doet in de liefde. Liefs Johan. Daar draaien we nog een verzoekje bij. Voor Cor, een alleskunnige superman die alles heeft gedaan. Maar het café Het Hart in Helmond is zijn passie. Een genot. Een goede barkeeper die begrijpt wat te doen is als de klanten en stamklanten naar de zin te maken. En Cor is een groot aanbidder, fan van Elvis Presley. Voor hem draaien we Home is Where the Heart Is.

prachtig nummer van de origine van Ronan Keating. Maar u hoorde hem hier van Lisa McHugh. This I Promise You. En we hebben nog zo'n Ierse zangeres die dit heel mooi vertolkt. Ik kan even niet op haar naam komen. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik zie nog een verzoekje binnenkomen van Hattie. Die gaan we zo draaien. Zangen hebben we wel al gedraaid met de Rose. Dan weet u inmiddels dat het om Don Williams gaat. Maar de zanger die ik klaar heb staan is ook al een keer gedraaid. Maar toen met Nora Jones. Maar nu met zijn Spaanse held. En zijn Spaanse held is Julio Iglesias. En zij samen vertolkte Spanish Eyes. En die gaan we draaien op verzoek van Jan Hecht.

Just 'cause I'm in love with you. Dat zijn de prachtige klanken van Don Williams. En daarvoor het Willie Nelson samen met die Julio Iglesias. Met de Spanish Eyes. Daarvoor hadden we Lisa McHugh met This I Promise You. En een beetje in de tempo waar Don Williams in zong, zo is ook het volgende nummer. Van een zanger die helaas niet meer onder ons is. De band nog wel, die gaat verder. Zij hadden in de beginjaren 90 Trisha Yearwood zo galant gevonden om een nummer met hen op te nemen. Daar ontstond Something Stupid uit. Mooie nummer dus van Frank en Nancy Sinatra. Hier vertolkt door de Mavericks samen met Trisha Yearwood.

Tammy Curran hoorde u hier met Angels in Waiting. En met de klanken van deze Tammy Curran en met deze eindtune in het gehoor gaan we u verlaten. En ga ik u allen een hele goede nachtrust vastwensen. Want het zit er weer op. 2 uurtjes country love songs. En rest mij u te vertellen dat ik er natuurlijk zondag weer ben met Country Moods. En zondagavond in de herhaling met een oude jukebox opname tussen 8 en 11 uur. Dus ik zou zeggen tot aankomend weekend. En dan staat de verzoeklijst weer voor u open. Ik bedank u voor uw aandacht, voor het luisteren. En ik hoop u zondag weer te mogen begroeten. En nogmaals wat ik zei, welterusten voor zometeen. Morgen gezond op. En het gaat u goed. Ik zeg dag. We gaan eruit met Roy Orbison. All I have to do

En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En, denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.

0: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Dit is Moonlight, het romantische country radioprogramma op Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: sprake van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: En dit is de maandfavoriet.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

nature, getting rooted out so strong. And I shouldn't

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hello everybody, I'm Bertil from the Swedish country band Highway 40. Keep listening to Crossroads Country Radio.